Steeds meer uitgaande jongvolwassenen brengen een bezoek aan grootschalige festivals. Naast het toenemende aantal bezoekers gaat ook in veel gevallen het geluid enorm hard. Vanuit sommige geluidsinstallaties wordt wel meer dan 110 decibel gemeten. Het gevolg? Een grote losgeslagen menigte dat extreem staat te springen op harde basdreunen. Ook wel bekend als het begrip foempen. Ook wel bekend als het begrip foempen.